Körperliche Gestalt darauf und sah sich ab am so aus ne Düv. Und der Stamm vom Himmel seht, du best mein Leber sehen, mit dem ich sehr zufrieden sie. Jesus selbst wie ungefähr 30 Jahre alt, als er seinen Dienst anfing. Sie hielten am Aula von Josef seinen Sehen. Ein Sehen von Eli, ein Sehen von Matat, ein Sehen von Levi, ein Sehen von Melchi, ein Sehen von Jana, ein Sehen von Josef, ein Sehen von Matatia, ein Sehen von Amos, ein Sehen von Nahum, ein Sehen von Elzi, ein Sehen von Nangi, ein Sehen Mat, ein Sehen von Matatias, ein Sehen von Semai, ein Sehen Josef, ein Sehen von Judah, ein Sehen von Johannen, ein Sehen von Reza, ein Sehen von Zerubabel, ein Sehen von Zealtiel, ein Sehen von Neri, ein Sehen von Melchi, ein Sehen von Adi, ein Sehen von Kusam, ein Sehen von Elmadam, ein Sehen von Herr, ein Sehen von Jesus, ein Sehen von Eliezer, ein Sehen von Joram, ein Sehen von Matat, ein Sehen von Levi, ein Sehen von Simeon, ein Sehen von Judah, ein Sehen von Josef, ein Sehen von Jonam, ein Sehen von Eliakim, ein Sehen von Melia, ein Sehen von Menam, ein Sehen von Matatan, ein Sehen von Nathan, ein Sehen von Doften, ein Sehen von Jesse, ein Sehen von Obed, ein Sehen von Boas, ein Sehen von Salma, ein Sehen von Nahason, ein Sehen von Amenidab, ein Sehen von Ram, ein Sehen von Hezron, ein Sehen von Peres, ein Sehen von Judah, ein Sehen von Jakob, ein Sehen von Isaac, ein Sehen von Obraumen, ein Sehen von Tara, ein Sehen von Nahur, ein Sehen von Zeruk, ein Sehen von Regu, ein Sehen von Peleg, ein Sehen von Eber, ein Sehen von Sala, ein Sehen von Kenan, ein Sehen von Arphaxad, ein Sehen von Sem, ein Sehen von Noah, ein Sehen von Lamech, ein Sehen von Methuselah, ein Sehen von Henoch, ein Sehen von Jerad, ein Sehen von Mahalaleel, ein Sehen von Kenan, ein Sehen von Enos, ein Sehen von Seth, ein Sehen von Adam, der von Gott kam. Dann kam Jesus voll vom Heiligen Geist vom Jordan trig und ward vom Geist in der Wildnis geführt, wo er 40 Dörr vom Diebel versorgt ward. Er aut an die Dörr nuscht, und aus der Eva wären Hungerdarm. Der Diebel seht zu arm, wann du Gott sin sehen best, an je bei diesen Stein Brot zu worden. Jesus seht, dat steht geschrieben, ein Mensch schläft nicht bloß von Brot, aber von alles, was Gott gered haft. Dann nehm der Diebel arm ab an höheren Bäuen ab und leit arm an en Ohrenbleck, alle Königreiche an der Welt seinen, und seht zu arm, de wo ich die alle mit Macht und Herrlichkeit taub geben, dann die sind mir gegeben worden, und ich kann die dem geben, wem ich will. Und wenn du mich anbeten wirst, es dort aller dient. Jesus sei dort steht geschrieben, du sollst selbst keinem aus Gott dienen Haaren anbeten, und einzig arm sollst du dienen. Dann brachte der Diebel arm nach Jerusalem und stahlt arm auf der höchste Tempelspätz und seht, wenn du Gott sin sehen best, dann spring von dort herauf. Dann da steht geschrieben, er wird seine Engel befehlen, die zu bewahren. Die wurden die auf Hängen drücken, dass du die de Feit nicht an einen Stein steht wirst. Jesus sagt, du hast gesagt, du sollst Gott deinen Haaren nicht versiegen. Als die Diebel mit all seinen Versiegungen derich wird, verleiht er arm, bot die nächste Gelegenheit. Jesus kam an den Heiligen Geist seine Kraft trägt nur Galiläa, und dort nie spreit sehr schwind durch die ganze Gegend. Er lehrt in ihre Synagogen, und alle Mann lobt ihm. Dann ging er nach Nazareth, wo er abgewachsen war, und am Sabbat ging er in die Synagogen, und so als er dort gewarnt war, und stund ab, am Wort zu lesen. Und am Wort den Propheten Jesaja seine Schrift gegeben. Und als er dort Bürg aufmüg, funk er die Städte, wo so geschrieben steht. Den Herrn sein Geist rührt ab mir, denn er hat mich gewählt, die Arme dort Evangelium zu predigen, und geschickt, die mit dem gebrochenen Hort zu heilen, die Faustgenommenen zu predigen, dass sie frei und los sind,
en de blinge dat ze zijn kennen, en die vrij te stalen, die ongedrekt zijn, en te zeggen dat God zijn genoeg in jou gekomen is. Dan moet hij dat boek touw en geeft in deine dat trig en zaad zich dool, en alle maand en zijn synagoge kijkt naar hem. En hij zei toe aan, vandaar is dit passiert, zoals je gehoord hebben. Ze geven hem alle recht en wonderden zich over de zeligmakende woord die hij reed, en zeiden, is dit niet Jozef zijn zoon? En hij zei toe aan, je worden mij bestemd nog dit spreekwoord verholen. Dokter, help die zelfs. Wie hebben gehoord wat du en Capernaum voor grote dingen gedaan hast? Nu doe je hier thuis en diene stout ook. Hij zei weder, ik zei u de waarheid. Een profeet wordt thuis en zijn stout keimol opgenomen. Ik zei u dit. Door weeren toe Elia zijn tijd veel weet voor u en Israël als de hemel 3 jaar en 6 maanden versloten weer, en even dat ganse land een grote hongersnood keim. En doch wordt Elia nog geen weet voor u geschekt buiten een en Zarepta en Sidon. En door weeren in Israël toe Elisa den profeet zijn tijd veel uitzeltje, en van die wordt geen gereinigd buiten na iemand van Syriën. En die aan de schoel waren, worden alle vlammen dol als ze dat hielden. Ze stonden op en juren aan met de stoute ruut en nemen aan nu een steilen afgrond op een boy, op den de stout stond om aan vandoor erop te schmieden. Maar hij ging midden derig aan en ging zijn weg. En hij ging naar Capernaum, de stout in Galilea, en leed aan door om Sabbat. Ze wonderden zich over zijn leer, dan door weer een kruif doorhingen. En de synagoge weer een man van dievel bezeten met een onreinen geest, die schreef zo luid als hij kon, en zei, Lood ons toch, wat hab wie met die Jezus van Nazareth te doen? Beste u komen ons in de grond te brengen? Ik weet wer du bist. Du bist God zijn heilige. Jezus beveel hem streng stel te zijn en uit den maan eruit te komen. De dievel schmeet den dool voor alle mensen en voer eruit, ohne hem schoden te doen. En er kwam alle naar voren en zeiden onder zich, wat is aan deze mens zijn woord van de kracht? Met macht en gewalt gebidt hij de onreine geesten en die voeren eruit. En wat hij gedaan heeft, wordt in de ganse jaren rondgereed. Jezus verleidt de synagoge en ging bij Simon om huizen in. Simon zijn schwiermutter leidt onder zeer hoge feber en ze bouwden Jezus er te helpen. Hij ging en bekt zich even er en daar zijn gebeden het woord, verleidt er dat feber. En ze stond voort op en bedeind aan. Als de zon onder ging, brachten die mensen alle hand krank onder Jezus. Hij leidde jedem de hang op en heilde aan. En er kwamen uit veel mensen dievels eruit en schreeuwen, du bist God zijn zoon. Hij aber beschwicht die en geeft die niet de gelegenheid te reden, wil die wisten dat hij Christus weer. Jegen morgen ging Jezus naar een eenzame steed, de mensen overzochten zich arm, en als ze doorhand kwamen waar hij weer, verzochten ze arm door te houden en niet laten weg te gaan. Hij aber zei, ik moet ook nog naar andere steden gaan, dat evangelium van God zijn rijk door ook te predigen. Dan dat is waartoe ik gekomen zie. En hij hield aan, in de synagoge in Judea te predigen. Einen dag, als Jezus om zee Nazareth stond, en dat volk zich om arm drängt, dat Gottes woord te heren, zag hij 2 boots om even stonen, während die Fische ihre naads waschen. Hij stieg in dat ene boot in, dat Simon zijn weer, en zei, hij zal een engstje van Eva opvoeren. Dan zat hij zich dol en leerde de mensen van uit een boot. En als hij ophield met reden, zei hij te Simon, voor en op waar het diep is en lood de naad erop te vashen. Peter zei te hem, meester, we hebben de ganse nacht schwoer geschaft en hebben nus gekregen. Ober een doen, want du zo zeist, dan lood ik dat naad erop. En als ze dat deden, kregen ze een grote schoof vers, zodat er een naads aanvangen 2 te rieten. Dan vangen ze er een poort naar een andere boot,
dat de aan zullen komen helpen. En de kamen en ze houden de boots beid zo vol dat die aanvongen om je te wonen. Als Simon Peter dat zag, val hij op knieën voor Jezus en zeid, haar, go van mij weg, ik zie een zinja mens. Dan hij en de anderen die met hem waren, stonden over de maus en vers die ze gekregen houden, en groot zo ook Jacob en Johan, ze bedeer zijn zeens. Simon zijn partner. En Jezus zei te Simon, verg die nicht, van nu aan wordt u mensen geriepen. En als ze er boots dan geland houden, verleiden ze dat alle en gingen met haar met. En dat neemt zich zo ram, als hij en de gewaste stad weer, kwam door een uitzeltje man en zag Jezus en val verarm op hem gezicht en zijn haar, want du west, du kost mij reinigen. En hij straakt zijn hand uit en schiet hem aan en zei, dat word ik donen, en plötzlich weer zijn uitzelts waag. En Jezus verbood hem dat irgendwem te zeggen. Aber hij zal gaan en zich den priester verstalen, en als een getekenis van zijn reinigung een opfer brengen, zoals Moses bevolen had. Aber dat niets van wat hij gedonen had, verspreid zich bloos zoveel meer. En de mensen kamen bij hem schouwen, om te horen en van ihre krankheiten geheeld te worden. Aber Jezus ging vurken voor zich alleen om te beden. Einen dag als hij leed, zeiden am Pharisäer en Schriftgeleerde die uit alle Darpa en Galilea en uit Judea en Jeruzalem gekomen waren. En God zijn kracht stond am te hand de kranken te heilen. Dan brachten welke mannen een geleemden man op een bad, den ze verzochten een eind te brengen en voor Jezus hand te leien. Aber als ze keinen weg vongen am een eind te brengen, wilden zoveel mensen waren, stiegen ze op hun huizen op en leden de tielen te zien en leiden aan met badtoop medden mankem volk ver Jezus erop. Als hij er een geloven zag, zei hij tot den man, mens, die zijn diende zinden verjeefd. De schriftgeleerden Pharisäer vongen aan door even nood te denken en zeiden, wer is dit, die door Gottes lasterlijk reed? Wer zest als God kan zinden verjeven? Aber als Jezus er gedanken mocht, zeide hij toe aan, te wat haar je zo'n gedanken hem horten. Wat is leichter te zeggen, die zijn die zinden vergeeft, oder te zeggen, sto op en go. Aber dat je weten kennen dat de mensen zijn op ieden de kracht haft zinden te vergeven, zeide hij toe den geleemden man, ik zei die sto op, neem die bad en go naar huis. Hij stond plötzlich ver aan op, neem zijn bad op dat hij lag, jink nu huis en loofd God. Alle man staan door Eva, en ze loofden God. En we kwam ook nog vorig, dat ze zeiden, wie hebben van u buiten gewenlijke dingen gezien. Als dit Eva weer, jink Jezus eruit en zag Levi, een taxcollector, en zijn taxboot zetten. Jezus zei te hem, kom met mij met. En Levi stond op, verleid alles en jink met. Dan reed Levi bij zich in huis een grote gastmaaltijd uit, en daar waren een grote schoof, taxcollector, en nog andere die met hem toop hadden. Aber de schriftgeleerden en Pharisäer grunsten door Eva te zijn jinge en zeiden, waarom doe je met taxcollector en zinder toop eten en drinken? Jezus zei te aan, de gezonde brokken den dokter niet, den brokken moet de kranken. Ik zie je komen de zinde aan te sporen en om te keren, en niet de gerechte. Ze zeiden te hem, je houdt zijn jinge fausten en beden vurken, en zo ook de Pharisäer eren, over die jinge eten en drinken. En hij zei te hem, kan je den brieg om zijn vriend wat doorbrengen, dat de fausten, zolang als de brieg om bij aan is? Over de tijd wordt komen, wanneer de brieg om eerst wordt van aan waargenomen zijn, dan worden ze fausten. Dan reed hij toe aan dergen gelijknis. Keine neid en niet kleed, zeg op een oude ten op, wie dan reed hij dat niet en twee, en dat niet vlek paust niet op dat oude en op. En er jit ook keine nieen wien en oude wienladers en aan. Van die nieen wien worden de oude laders opplaatsen, en die wien verkwedden, en de laders weer verbrokt. Aber nie wien, mot en nie laders je goed te worden. Dan blijft beides goed.
Und wer olen Wein gedrunken haft, haft nicht furt und darst nur nie. Und er sagt der Ole erst später. Dort nehmt sich so herum, dass Jesus einen Sauberterchen getreid flecken jink, und seine Jünger plocken sich Ohren und rubbelten die mit der Hang ut und outen die Kinder. Einige Pharisäer fragen, warum do je am Sabbat, wat je in dat je zaad zes? Jezus zei te aan, heb je niet geleest wat dooft en die met hem weeren, deden als zij hongerig weeren? Wo hij am Gottes huis jink en dat brood al dat God je weet weer, en ook die geeft die met hem weeren, dat wie je in dat je zaad, dan dat brood weer bloos voor die priester te eten. En hij zei te aan, die mensen zijn erst ook haar even den Sabbat. An den anderen Sabbat ging he in a Synagoge in einen Lied. Und da wie ein Mann, dem der rechte Hand verdreht wird. Und die Schriftgelehrten Pharisäer posten sehr genau ab no arm, zu seinen auf he am Sabbat heile wird. Sie sagten nur eine Ursache, arm zu beschuldigen. He aber wisst, was sie dachten, und sie zu den Mann mit der verdrehten Hand. Steh ab und komm her. He stund ab und käm nur fern. Dann seht Jesus zu an, ik wil je een vragen. Wat darf einer om Sabbat doen? Godet oder schlachtet? Menschen leven raden oder verdorven? Jezus kijkt aan alle ogen en zegt tot den man, strak deine hand uit. Hij deed dat, en zijn hand weer zo gezond als de andere. Zij hebben weer een dol, genoeg recht te even, en rood schlugden onder een ander, wat ze met Jezus doen willen. An die Tiet ging Jesus einen Tag an a boy zu beten, und er brachte die Nacht to am Gebet zu Gott. Samarius roept hij seine Jünger no sich und wähl sich uit an 12, die hij Apostel nannt. Simon, den hij Peter nannt, seinen Bruder Andres, Jakob und Johann, Philipp und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakob, Alpheus seinen Sohn, und Simon, Zelotes genannt, Judas, Jakob seinen Sohn, und Judas Ischariot, der am Verroden deid. Er ging mit einer auf und stund wurd glick wie mit den Schauf von seinen Jünger, und auch ein großer Teil Menschen von Judäa und Jerusalem und von Tyrus und Sidon, die am Meer liegen, die gekommen wären am zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu worden. Und auch so eine die von anderen Geister gequält worden.

in de grond. Ik praag aan die jenge dat zij die naar u drieven zullen, maar die kunnen dat niet. Dan zegt Jezus toe aan, O je ongelevende verdreide geslacht, hoe lang zal ik nog bij u blijven en mij met u afgeven? Breng den zenemel her. En während de jong haan kwam, schmeit die dievel am vader am aanstoot haan. Dan beveel Jezus den onreinen geest te verloten. Hij heil dat kind en geef zijn vader den vader. En ze staunden alle over God zijn heerlijkheid. Aber während alle man bewundert wat Jezus gedonen houd, zegt hij te zijn jünger, zorg zo dat je hieren wat ik zei. Dan dat es meist so weet, dat die Menschen sehen, wat de Menschen in de hand gegeven worden. Aber sie verstunden nicht, wat hij zegt, en dat wat voor aan je heim geholen, dat sie dat nicht begrijpen konnen. En sie verchten zich, om te vragen, wat hij gemeint houd. Dan fangen de jinge aan zich door even te strijden, wer onje aan de geraadste zijn wordt. Als Jezus verneemt wat ze bij zich hem hoorden dachten, neemt hij een kleine kind en staal dat bij zich aan. En zegt toe aan, wer immer dit kleine kind in mijn nomen opneemt, neemt mij op. En wer mij opneemt, neemt den op die mij geschikt heeft. Aber de geringste onje u wordt de geraadste zijn. Dan zegt Jan, meester, wie zagen wem en dienen nomen die wil uitdrieven, en wie verboden am dat wil hij niet einer van ons is? Aber Jezus zegt am, verbeid am dat niet, dan wer niet jij in ons is, is op onze zied. Als de tijd nodig kwam dat hij zal trekken om hemel genomen worden, en sloot hij zich direct naar Jeruzalem te gaan. Hij schickt woord dreien voorop, die gingen en een Samaritische tarpen in, door voor hem alles rijd te maken. Maar die nemen hem door niet op, wil hij zich vergenomen houden naar Jeruzalem te reizen. En als die jenge Jacob en Johan dat zagen, zeiden die haar, zal wie vier van hemel erop vorderen, deze even zie te brengen, zoals Elia deed? Hij bekijkt zich om en beschwicht aan en zei, weet je niet van wat voor een geest je stammen? Dan die Menschen sehen es nicht gekommen, dort Menschenleben zu vernichten, aber dort zu raden, und sie gingen nur an der Darb. Als sie verlängt im Wach gingen, seht wer zu am Haar, ich will mit dir mitkommen, und don't wo die Hahn jäst. Jesus seht zu am, die Fass haben ihre Lache, die Vögel und im Himmel haben ihre Nasta, aber die Menschen sehen haben noch nicht in Platz, seinen Kopf Hahn zu leihen. Dann seht hey zu einem anderen, komm mit. Die aber seht haar, lot mi erst gone meinen Vater begroven. Jezus seht zu am, lot de doodje er doodje begroven. Du aber go en predi dat Gottes reik. Dan seht noch een ander zu am haar, ik wil met komen. Aber lot mi erst gone van meine Familie afscheid nemen. Jezus aber seht zu am, wer seine Hand am Pluch leicht en dan trig traagt, es am Gottes reik nicht te brokken. Daarop wählte haar zich 70 andere en schickt die 2 en 2 taub versig naar al die Städte en Darpen te gonen, wo hij reken haan te komen. Hij zei toe aan, de arend is op ierens groot, wo er zijn maar weinig arbeider. Praag het den haren, den de arend je heert, arbeider te schicken te arenden. Goed, ik schick je zo als lamermanke wil. Neemt nicht ne geldtausch, nicht een zaak, ook nicht schlare met. En begrijst keinem hinger wer is, ob wo immer je in een huis ankomen, spreekt in vreden over dat huis. En wann du an vredenskind woont, wordt je in vreden even aan blijven. Wann aber nicht, wordt de trek over je komen. En dat huis aber blijft, eet en drinkt, wat ze je geven, dan een arbeider is in loon wird. Je zal nicht van een huis num anderen gonen. Wanneer je aan de stad en aankomen wil ze je opnemen, door eet wat ze je verzaten. Heilt de kranken die daar zijn, en zegt aan dat Gottes Rijk is aan no aan je komen. Maar wanneer je aan de stad en aankomen wil ze je niet opnemen, dan gaat er uit op een gaus en zegt, wie waschen ons te jene schouwen, ze gaat een stof op die ons van jene stad aanhangt. Maar dit zal je weten, dat je dat Gottes Rijk dicht bijhouden. Aber ich sage ju, so dem Wort an jenem Tag leichter aufkommen als so eine Stadt. Wei die Kurazin, wei die Bethsaida.
Want deze grote wonder die bij u gedaan worden.

0: ook den verwonden en schmeiten amme ruut. Dan zei de Gordon eigendemer, wat zal ik doen? Ik wou mijn leven zien schekken, waar ze den zijnen, worden ze respect hebben. Aber als de Wien-Gordner den zagen, rood schleurde ze onje zik en zeiden, dit is de oorf, komt, wel we den doodmerken dat wie dat oorf goed kriegen. En ze schmeiten am uit de Wien-Gordner ruut en merken am dood. Wat wordt de Gordon eigendemer, die dorf hij aandoenen? Hij wordt de Wien-Gordner aanbrengen en een anderen den Wien-Gordner geven. En als ze dat hielden, zeiden ze, aber doch nicht dood. En hij kijkt aan aan en zegt, wat is dit dan dat je schreven staat? De steen die de buurlied niet willen, is de aaksteen geworden. Wie immer op den steinen opvalt, wordt zich alles twee breken. En op wem de steinen opvalt, dem wordt hij te gruis verrieven. En krijgt dan verzochten de hoge priester en schriftgeleerde arm en een hang te krijgen. Dan ze wisten dat hij dat gelijknis op aangediend houd, maar ze houden angst voor de mensen. Ze posten je neef op wat hij deed en schekten spionen, die zo deden als waren ze oprechtig waren. Ze rekenden aan Faust te krijgen, dat ik ergend wat dat hij zeggen wordt, en dat ze aan dan de regeringsgewalten en hij heen geven konden. En ze vroegen hem zo, Leraar, we weten dat u de waarheid redst en leest. Du merkst geen onderscheid en traagst geen fear. Du leest God zijn weg zoals het waarhaftig is. Is het voor ons recht om keizer taks te tolen of niet? Hij overmoogt er last en zegt aan, waarom verzeek je mij? Wist mij mal een zelversteig. Wem zijn gezegd, een inschrift, haft dat? Ze zeiden den keizer zijn. Hij zegt aan, dan geeft den keizer wat den keizer zijn is, en geeft God wat zijn is. Aber ze konden arm en zijn weer door verre menschen nicht faust kriegen. Ze wunderde zich over zijn antwoord en weer stel. Dan kwam een waaltje van de Sadduzeer, die niet eraan geleven dat die doodes opstonden waren, en vroegen arm, Leraar, en Moses zijn schrift zegt het, wanneer een man zijn broeder stoft en een vrouw op een kinder hingelaat, dan zal de man die weetvrouw vrien en dan zijn broeder zijn steed kinder met haar hebben. Nu waren door zeven breider, de eerste vrieden früh en starf ohne kinder. Dan vrie de tweede en starf ook ohne kinder. Dan vrie de dritte en zo wordt ze die alle zeven te früh je hout houden. En starven en keine hout kinder hingeloten. Te goede laat starf ook de früh. Wann nu de doodes opstonden worden, wem sie de früh wordt ze dan zenden, da ze haben alle zeven te früh je hout. Jezus zei to aan, en deze welt vrien en bevrien die mensen zich. Aber die dat weet gevangen worden van dood op te stonen en in de andere welt te komen, vrien en bevrien zich door niet meer. En die kennen ook niemals meer sterven, dan die zijn zo als de engel. Dat zijn God zijn kinder, wil die van dood opstonen. Aber dat die dood is opstonen, is ze goor en Moses in die geschicht om brennenden bosch te zijn. Hij nam den haren, Abraham zijn God, Isaac zijn God en Jacob zijn God. Dan hij is niet de dood je God, maar de leven je er. Dan een arm levende aula. Dan zei den eenje van de schriftgeleerde te arm, Leraar, du hast raar gered. Dan die houden niet moed arm nog irgend wat meer te vragen. En hij zei te aan, wo komt dat? Dat ze Christus doof zijn zee nanen. Dan dooft zelfs zegt in de psalmen, de haar zei te mijnen haren, zet bij mij te rechte hand, wat ik die dine fiend, te de voetbank merk. Daarom naan dooft aan zijn haren, wo is hij dan zijn zeen? Dan zei Jezus te zijn jongen, zodat alle mensen aan hierden, zeet u ver van de schriftgeleerde, de jaren en lange kleider eraan gonen, en op marktplaats wel een begreist worden, en hier in den Basten Zetplatz en de Synagogen en op ihre Fastlichkeiten haben, die weetfrühs uit ihre Hiese vreten, während sie vergeven lange Gebeder veranzubeden, die worden door ver so viel Schwander verdaumt worden. Als Jesus abkickt, sagt hij die Ricke ihre Goven en de Tempelkausen en Laien. Hij sagt ook, wo ne arme weetfrüh twee Kopperschen en leid. Hij zei, ik zei jullie waarheid. Deze arme weetvrouw heeft meer en dan je lijkt als de andere alle toe. Dan die hebben alle uit eren eeuwenfluss in Gottes kosten je lijkt. Deze oberhaft en eren oormoed alles je geeft wat ze tum leven houden. Dan als een je am daarop opmerkzaam maken, wo de tempel met fijne steinen en God je weide goven je ziet weer, zei hij, wat dat anbelangt, wat je hier zijn, da wordt een tijd komen, dat hier niet één steen op een anderen blijven wordt. Die worden alle doelgebruiken worden. Ze vroegen hem zo, leraar, zei ons wanneer dat passeren zal. En wat wordt door voor een teken zijn, waaraan we zijn kennen dat die tijd hier is. En hij zei, pas op dat je niet verveerd worden. Er worden veel en mijn nomen komen en vergeven ik te zijn. Dan is de tijd dichtbij. Aber laat je niet metrieten. En wanneer je van krieg en oproeren, verg je niet. Dit moet allereerst passeren, waar het een kamp nog niet voert. Een volk wordt je in het andere opstonden, een eindrijk je in het andere. En er wordt op verschillende steden grote eerdbeben, een hongersnood en pestilent zijn. En om hemel wordt schrakeljet en grote tekens te zijn. Aber eer dit alle passeren wordt, worden ze zich aan jou vergriepen en jou noostonen. Jou voor het synagogen je recht brengen en vals nemen. En worden jou aan mijn nomen zien het halven verkennen je en harscher stalen. Op dat wordt voor jou een gelegenheid zijn jou je tekenis te geven. Zorg niet aan voor u te reven wil je jou verantwoorden worden. Dan ik wil jou met weerd en wijsheid verzorgen wil jegen jou een niet worden reden of stonen kennen. Je worden van jullie elderen, breder, vriend en vriendschap verroden worden. En die worden je, wat je van je dood merken. En je worden aan mijn nomen zien het houden van allem je haast worden. Maar je zal niet één hoor van kop vallen. Want je standhaft blijven, worden je jullie zeilen gewennen. Wanneer je Jeruzalem worden van armeen belegerd zijn, dan zal je weten dat het bouwd wordt en in de grond gebracht worden. Dan laat die in Judea zijn en de boeien aanvliegen. En laat die midden in de stad zijn eruit komen. En laat die op het land zijn, niet in de staten aankomen. Dan in deze deur wordt raag geëefd worden, dat alles zo erom komt als je schreven staat. Maar wie van die in die tijd een kind aan hun horten dragen, en van die eind aan de brust hebben. Dan wordt in die tijd grote nood op aarde zijn, en een strafgerecht over dit volk komen. En die worden derchem schwert faulen en van alle velken faust genomen en wagenveerd worden. En die heide worden Jeruzalem onder feit hebben, wat er de tijd wordt aufgeraand zennen. En aan de zon, moon en stierens worden tekens zennen. En op eerden worden de mensen uit angst van dat roerende meer en de tobende walen zorgen. En wanneer die himmelskrachten zich schedder worden, wordt de menschen in ihre Angst dat hoort verzaaien, weil sie daran denken, wat eva deze Welt komen zal. En daar worden sie den Menschen sehen, ob ne Wolk en grote Kraft en Herrlichkeit komen zijn. Wann dit alle anfangt te passieren, dan heeft die Kap op en kickt, wil sich jene Radung nodert. En ich vertaalt aan een Gleichnis. Kickt num Fiegenbaum en no alle andere Beinen. Ze boont als de bleder kriegen, weet je van jezelf, dat dan de zomer dicht bij is. En je roodt ook, wanneer je dit alle passeren zijn, rekent door met dat Gottes recht dicht bij is. Ik zei je de waarheid. Dit geslacht wordt niet uitstorven, maar dit alle geworden is. Hemel en eerd worden vergonen, maar mijn weerd worden niet vergonen. Ziet verzichtig dat je je niet derg vreten en zuipen en zorgen over dit leven dat hoort beloden. En dat die dag dan onverhofs over je komt. Dan die wordt zo als een schlang over allem komen die op aarde wonen. Maar ziet waken en bed dat je al dit uit de weg komen mochten. Wat er passeren zal en voor de mensen zijn stonen kennen. Over dag leert hij hem tempel, op het zoveel zink hij op een eilboog en bracht door de nacht toe. En alle man wordt tijdig z'n morgens opstonden en om tempel gonen, om door nu aan te horchen. Die Tiet vor dat Zeit braut fast, dat aus Austern no dat sich. Und die hohe Priester und Schriftgelehrte sagten nun, war ich Jesus dort zu merken, und sie fürchte sich über vor dat Volk. Dann fuhr Sotan und Judas Ischariot den Herrn, einen von die Twelve, und die ging dann nur den hohen Priester und die Tempelwächter, sich mit an zu einigen, wo er an Jesus verroden konnte. Die freide sich dazu und werden reit am Geld zu geben. Er versprüht an dort und lührt nun die Gelegenheit, Jesus so an zu verroden, dort das Volk dort nicht antwortet. Dann kam der Seitbruchtag, an dem das Osterlamm muss geschlacht worden. Jesus schickt Petern und Johannen und sieht, sie sollen gehen und veran reitmöken, dort Osterlamm zu eten. Sie sehen zu ihm, wo soll wir dort gehen reitmöken? Er sieht, wenn ihr eine Stadt und dann gehen, wo ihr einen Mann trafen, den eine Krugwote erreicht, geht am Hingeraun nur dort Hüß und dort den Herrn geht. Und sagt zu dem, der dort Hüß irgend, der Meister lässt die fragen, wo ist die Gaststoff, an der ich mit meinen Jüngern das Osterlamm eten kann? Dann wird hier eine große Bauerstoff mit ausgepolsterten Möbeln wiesen, und da merkt dort Reid. Und sie gingen hin und trafen dort alle Kraft so aus an, dort wie gesagt worden, und sie merken dort Reid zu Ostern. Und aus der Stunde kam, sah hei und seine Jünger sich um der Arsch, und hei seht zu an, ich hab ab ehrensten Verlangen, ihr habt mit Jutob dort Osterlamm zu eten, ehe ich leiden muss. Denn ich sah ju, ich war dort nicht weiter eten, but dort ein Gottesreich Wirklichkeit geworden ist. Dann nehm hei dort Koffel und dank dafür und seht, nehmt dort und deilt ju dort ein. Denn ich sah ju, ich war von der Weindrüvenfrucht nicht mehr trinken, aber dat Gottesreich komen wird. Und dann nehm hij Brot, dank dafür und brügt dort, und je van dort und seht, dit is mein Lief, die für jü gegeeft wird, dort dit an mich zu denken. Gerold so nehm hij, no ovenkast auch dat Koffel und seht, dit Koffel is de nie Bund an mein Blut, dat für jü vergoten wird. Doch, kijk, mein Verroder haft seine Hand bei mir op dem Dash. Die Menschen sehen, wird bestimmt so gehen, als er war anbeschlossen ist. Aber wehe den Mensch, der den he verrode wird. Dann fangen sie an, sich um ihren anderen zu fragen, wer von an dort tun wird. Aber sie fangen auch an, sich dort eva zu zanken, wer um ihr an soll aus der Ratste an ihr sehen worden. Und Jesus sieht zu an, an dieser Welt herrschen die Könige und wurden bei Genodien der Haaren genannt. Wie ihr aber soll dort anders sein. Wer unter Jüde geratzte ist, soll so sein aus der Jüngste, und der Vernehmste so aus der Deiner, dann wer ist gerater, der um das sitzt, oder der, der bedient? Ist es nicht der, der um das sitzt? Und doch sie ich mank jü aus der, der dort deint. Je aber sind es, die mir an meine Versicherungen bestunden. Und so aus mein Vater ein Königreich auf mich vermögt hat, so vermögt ich auch ein auf jü. Dat je en mijn koninkrijk met mij toop om dash eten en drinken kennen en op een troon zetten over de 12 stam Israël te rechten. En de haar zei, Simon, Simon, moog die dit. Zoltan haft door hem aangeholen, je zo als weit over een zeef te schekken. Maar ik heb voor die gebed dat du die geloven niet verlieren mocht. En wanneer du je strik naar mij gekomen bist, dan stoor ik die breider. Hij aber zei am haar, ik zie reed met die aan het gefängnis en am dood te gaan. Dan zei Jezus, Peter, ik zei die, eer de hond van de Samaritans krijgen wordt, wast du dat al 3 maal verloren hebben dat du mij kanst. En hij zei to aan, wann ik jou ohnen tausch, ohnen zaak en ohnen show eruit schijkt, haft jou dat mal aan wat je feilt? Ze zeiden, niemals. Dann seht hij to an, nu aber, wenn er Geld tauscht haft, dem lot er nehmen. En so ook wer een Sack haft. En wer nicht een Schwert haft, soll sein Kleid verkepen en een Schwert kepen. Dan ik sah ju, met mij moet het nog so rumkomen als van mij geschreven steht. Hij wordt angesehen als een Verbrecher. Dat wordt zich alle so rumnehmen als van mij geschreven steht. Dan seht er sich, haar, kijk, hier zijn 2 Schwerter. Und er sieht an, dort liegt Tau. Und als er rüht käme, ging er so als gewöhnlich, num Eilboy, und seine Jünger kämen mit der Hahn. En als hij door haar geen, zegt hij te aan, beet dat je niet aan verzekeringen je roden. Hij trok zich van aan ongeveer, zo wie trek als een steen schmieden kan, kneed zich haar en beet. En zegt voda, wanneer du dat zo wist, dan neem dit lijdenskoffel van mij. Maar dat zal niet zo worden als ik wel, maar zo als du wist. Dan kwam een engel van hemel en stork daar. En in zijn doodsangst bed hij nog ernstig. Zijn zweet wordt zo als grote blootdreppen die op een ied vallen. Als hij van je bed opstond en op zijn jinge kwam, werden die aan hem truier aangeslopen. Dan zei hij toe aan, waarom sloop je? Stoot op en bed, dat je niet aan verzekeringen komen. En während hij nog reed, kwam een schwit mana. En een van de 12, den ze Judas naanden, ging voorop naar Jezus op touw om een kus te geven. Jezus aber zei hem, Judas, verroodst du den mensen zijn met een kus? Als die om zagen wat passieren wordt, zeiden die te hem haar, zal wie met hem schwit mag hebben? En een van aan heeft den hohen priester zijn knacht eind, en houdt hem dat rechte uur afgesneden. Jezus aber zegt, laat aan doen wat ze willen, en hij neemt den man zijn uur en heilde hem. Dan zegt Jezus tot de hoge priester en tempel, verstone en eldersten, die nu aan je komen wieren, moest je met schwerter en knappels komen, zoals wanneer je dat met een rijber te doen hebben? Als ik dergelijk bij u am tempel weer, heb je mij niet proefd vast te nemen, maar dit is jene tijd, en die de diesternis haarscht. Als ze hem am eerst vast genomen houden, gingen ze met hem waag en brachten hem naar den hohen priester zijn huis. Peter ging wied auf hing heraan. Als ze zich midden op hem hof en vier aangesteckten en door een ram stonden, zou Peter ook mank aan. Dan kwam een dienstmerke en zag aan bij hem vier zetten. Ze kijkt hem direct aan en zei, dis maan we ook met hem. Hij aber verlucht uit en zei, früh, ik kan dem überhaupt niet. En men stoot je wieder, zag hem nog weer en zei, du bist ook einer van aan. Peter aber zegt, Mensch, dat zie ik niet. Dan ongeveer om een stund zegt nog weer, ik weet je west dat deze ook met hem weer, dan hier is in Galilea. Peter aber zegt, Mensch, ik weet niet van wat u redst. En plötzlich, während hij nog red, kreide de hoon. Dan dreide haar zich om en kijkt Peter aan. Dan dacht Peter door aan wat de haar gezegd had. Eer de hoon kreide woord, wirst du dort dreimal verloren haben, dass du mich kannst. Dann ging Peter rüt und hielt bitterlich. Die Männer, die Jesus Faust hauten, spotten und schlüren ihm. Sie bungen ihm die Ohren zu und schlüren ihm am Gesicht und sagten, Prophezei, wer hat dich geschlüren? Und sie sagten viel andere lasterliche Dinge gegen ihn. Und als es erst Tag wurde, sammelten sich die Ältesten in dem Volk und die hohen Priester und Schriftgelehrte, brachten am Verehren rot und sagten, sei uns auf du de Christus best. Hij zei to an, wann ich u dort sei, würd je dort doch niemals leven. Und wann ich u frage würd je mir keine Antwort geben und würde mir auch nicht gehen lassen. Von nu an wurde Menschen sehen, wie de Gotteskraft zur rechten Hand setten. Dann sagten sie alle, bist du dann Gott sin sehen? Und hij zei to an, je sei mit recht, dat ich de sie. Dann sagte sei, wozu brauchen wir noch mehr Getiegnis? Dann wir haben dort selbst die Eigenmühle hier. Dann stunden sie alle ab und brachten am nur Pilatus. Da fangen sie an, am zu beschuldigen und sagten, wie trafen diesem dabei, dass er das Volk verfehlt und verbitt den Kaiser den Tag zu tollen und sagt, dass er selbst Christus und König ist. Dann frug Pilatus am direkt, bist du die Juden der König? Hij antwoordt aan en zegt, dat is zoals du zeist. Dan zegt Pilatus tom hohen priester en tom volk, ik vind keine schuld aan deze man. Aber ze worden bloos zoveel oeien en zeiden, hij recht dat volk op en jijt met zijn leer der ganz Judea van Galilea bot hier. Als Pilatus van Galilea heet, vroeg hij of des man van Galilea weer. En zo bold als hij wist dat Jezus onje Herodes zijn haarschaft je heet, checkt hij aan naar Herodes. Dan, die dan ook geroot in Jeruzalem via. Als Herodes Jezus zag, wie hij zeer vroeg, dan hij houdt al lang en verlangen je houdt aan te zijn. Dan hij houdt al veel van hem geheerd. En hij hoopt te zijn dat hij wonder doen wordt. Dan vroeg hij aan Montjalei, maar Jezus geeft hem geen antwoord. En de hoge priester en schriftgeleerden stonden en verkleurden aan zeer hoort. Dan deden Herodes en zijn soldaten aan verachten en verspotten, trokken aan een witte kleed even en schekten aan terug naar Pilatus. Krijgt aan den dag worden Pilatus en Herodes vriend met een ander, dan zo het weer ze zich vriendelijk een even. Dan roept Pilatus de hoge priester en verste en ook dat volk taup en zeet aan, je hebben deze man om mij gebracht als een die dat volk verleiden deed. En ik heb hem en jene jaren wordt gerindelijk aan verheer genomen. En ik heb hem aan nust schuldig gevonden, waarvoor je hem aankleuren. En Herodes ook niet. Dan ik schekt hem terug naar jou, dan hij heeft werkelijk nust gedaan dat een dood verdiend heeft. Daarom wou ik hem stroven en losloten. Dan hij moest aan op een vast een faust genomen eruit geven. En ze schreeuwen allertijdelijk, wacht met deze man en jef ons Barabbas los. Die weer doorwein en gestapt, wil hij een oproer en een stout aangestalt en een moord begonnen houden. En Pilatus wil hij Jezus hier een vrieloten wil, reed nog eenmaal toe aan. Zij aber schreeuwen, hij zal am kritzen, hij zal am kritzen. En hij zei toe aan tom derde maal, waarom? Wat heeft die van een verbreken begonnen? Ik ving aan hem geen oorzaak tom dood. Ik wou hem stroven en dan gonen loten. Maar ze hielden aan luid te schreeuwen dat ze en ze verlangden hem te kritzen. En eert en de hoge priester eer schrijft, neem even hand. Dan spreekt Pilatus dat oordeel, zo als ze zich dat wensten. En hij geeft aan den los den ze verlangden, die wij in een oproer en een moord weer ingestapt worden, en geeft aan Jezus met hem te doen wat ze willen. En als ze hem wegleiden, kregen ze Simon een man van Kyrene te holen, die van land kwam, op den leden ze dat kreet dat hij Jezus dat hieraan dragen zal. En hem kwamen een grote tjof mensen hieraan, en ook vroegers, die hem bejammerden en hielden. Maar Jezus draait zich om en zei toe aan, je dachter van Jeruzalem hield niet over mij, maar hield over jou zelf en over jullie kinderen. Dan die tijd wordt bestemd komen en deze zaaien worden, je zegen zijn die onvruchtbare die niet een kind onder het hoort gedrukt hebben, en die brasten die niet zijn gezorgen worden. Dan worden ze aanvangen tot de boy te zaaien, fout op ons op, en tot de humpels, bedaakt ons. Dan waren ze dit om je reinen halt doen, wat wordt dan passeren wanneer dat eerst dreig is? Er waren ook nog twee verbreken die met hem tegelijk gekritzigd worden. En als ze bij de schedelsteed kwamen, kritzten ze hem door. En ook die twee verbreken, een man naar rechter en een man naar linker zien. Dan zei Jezus, voordat ze jef aan, dan ze weten niet wat ze doen. En ze trokken lessen om zich zijn kleden in te delen. En de mensen stonden en kikten toe. En ze gingen de volksleider met de andere taup, dreven er een spot over hem en zeiden, hij heeft anderen geholpen. En wanneer hij Christus, God zijn uiterwählde is, dan loont hem zich nu zelfs helpen. De soldaten dreven ook er een spot met hem en kwamen en boden hem zuren wien aan en zeiden, want u de Juden ken ik best, dan help die zelfs. En even aan wie in Griekisch, Latijnisch en Hebreeuws geschreven, dit is de Judenkenig. Dan lastert een van de merden om Kriets even aan en zei, want du de Christus best, dan help die zelfs ook ons. Maar de andere beschwicht aan en zei, verst du niet eenmaal God, dan du best onder dezelfde verdampnis. En wie kreeg met recht den loon den wie verdiend hebben, maar des man heeft nust ongeschektet gedonen. Dan zei hij te Jezus haar, denk aan mij, want du en dien rekenen kamst. Jezus zei te hem, ik zei die de waarheid, die worst van deur met mij in paradies zennen. Dat weer nu klok 12 op middag. Dan wordt het maar klok 3 nu middag, over de ganse welt diester. En de zon verdunkelt, en de gordijnen om het tempel rijdt in de midden uit. En Jezus schreef luid voor daar, Ik beveel mijn geest aan dine heen. En als hij dit gezegd had, starf hij. Als de officier zag wat er passiert, loofde hij God en zei, dit is waarhaftig een vrome man geweest. En als dat volk dat er rondstond en toekijk zag wat er passiert, sloegen die zich op de brust en gingen waar dat reed. Over al zijn bekende en de vroegers die van Galilea metgekomen waren, stonden weer op en kikten touw. Nu weer Jozef en roods haar en gouda oprechte man groot door en houdt een ehrenrood en handel niet met een geweldig. Hij weer van de Jutsche stout Arimathea, einer die ook nog dat Gottesrijk luurt. Dis man ging nog Pilatus en vroeg nog Jezus in een lief. En hij neemt den erop en wekkelt den een kartoon en leed den aan een niet graf dat uit een steen uitgehaakt weer. En nog niemals weer binnen je leeg houdt. Dat weer aan den dag als zij tom Sabbat reden mogen en de Sabbat vonk aan. En de vroegste van Galilea metgekomen waren, kamen hier aan en bezagen zich dat graf en waar zijn lief aangelegd wordt. Dan gingen ze terug en mogen kriederie en schijnrikkende eil gereid. Ober om Sabbat ruiden ze zo, 24. Als dat je zaad verlangt. Dan den eerste dag in de week kamen ze, en je was de andere vroegers met aan, tijdig Samarius noem graf en brachten die kriederie die ze reden mogen houden. Aber als sie heimkamen, wie der Stein all vom Grauf war gerollt. Dann gingen sie ihn dann überfangen den Herrn Jesus in lief nicht. Und während sie noch nicht so reich wüssten, wo der Fähr ging, kamen zwei Männer und schlagfertig Kleider nur an. Dann, als sie verschrocken und mit Gesicht bei dem Erdbügen, sehen die zu an, warum sie ich den Leben in manche Dode? Die ist nicht hier, die ist abgestohlen. Denk daran, wat hij te u zeed, als hij nog in Galilea weer. Als hij zeed, de mensen zeed moet de zinde in hen gegeeft en gekritzigd worden en om derde dag opstonden. Dan dachten zij aan zijn weer. Dan gingen ze terug van graf en vertaalden dat de alf en al de anderen. Dat waren Marie Magdalena en Johanna en Marie, Jacob zijn moeder, en nog andere met aan die de apostel dat vertaalden. Zij behielden dat verlaat je weer, ohne mening, en geleefden dat niet. Aber Peter stond op en ran dom graf, bekt zich door een en en zag door zes nust aus de kartoonlurkers liggen. Hij ging ervan en wundert zich wat passiert weer. Nu hoor ik, twee van aan weeren groot, den dag op een weg naar Emmaus, en daarop ongeveer 7 mijl van Jeruzalem. En zij ongehielden zich. Onder een ander van al dat wat passiert weer. En zo als het weer, werden ze zich onder hilden en ihre vreugden houden, nodat Jezus zich aan en ging met. Op antwoorden de ogen je houden, dat ze hem niet kenden. En hij zei toe aan, van wat reed je als je taubflengdem waag gingen? Ze stonden in ihrem truier stel. Dan vroeg aan Kleofas, een van aan, bist du de einzige Fremde in Jerusalem, den ich weet, wat door deze deur passiert is? Hij vroeg aan, wat meest du? Ze zeiden, dat van Jezus van Nazareth, een profeet voor God en mensen, met kracht hingen zijn weer op zijn wolken. En wo onze hoge priester en boerste aan hand geven, dat hij ten dood veroordeeld en gekritzigd wordt. Wie overhoopten dat hij die weer de Israël vrijmaken wordt. En boven dit is al dit nu de derde dag, nadat dat passiert. En dan ook nog hebben welke van onze vroegers ons verschrokken, die tijdig bij hem graf waren en zijn lief over niet vongen. Die kwamen terug en zeiden, ze hadden engel gezien, die door gezegd hadden dat hij leeft. En welke van ons gingen om graf en vongen dat kracht zo als de vroegers gezegd hadden, over hem hadden ze niet gezien. Dan zei hij toe aan, wo dit ju stamphoort je noren, dat zo lang, dat al het leven wat de profeten gereed hebben? Moest Christus dit niet alle lieden en dan aan zijn heerlijkheid en dan gonen? En hij vond van Mozes aan al de profeten er schriften en leed aan dat uit wat van hem gezegd werd. En ze kwamen dicht bij dat daal, wo ze heen gingen, en hij deed zoals wanneer hij voorbij gonen wilde. aber sie werden dringend am Trick zu holen, sehen, er soll bei einem bleiben, dann hat wohl oben worden. Und da wir auch nicht viel vom Dach geblieben. Dann ging er an, wie an zu bleiben. Und als er mit einem Top am Dach saut, nimmt er das Brot, dankt dafür, brügt dort und jef an dort. Dann gingen an die Augen auf, und sie kamen den Arm, und er verschwung voran. Dann sehte sie einer zum anderen, brennen unsere Horten an uns nicht aus wie, als haben wir mit uns red, an uns die Schrift utled. Und sie stunden plötzlich ab, und gingen zurück nach Jerusalem, und fangen die Alv und die mit an Taub wären. Die da sehen, der Herr ist wirklich abgestohlen, und hat sich Simon vergestellt. Und sie vertalten an, was hingeweges passiert wir, und wo sie am dadurch gekannt haben, dass er das Brot gebrochen hat. Und als sie sich noch da von unseren Helden, kam Jesus selbst mit in unseren Ahnen und sagt, Frieden mit you. An wir fürchterlich Angst und meinten, sie sagen einen Geist. Und er sagte an, warum hast du Angst und warum zweifelt je? Kickt nur meine Hänge und meine Feit und seht dort ich das selbst sie. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knörke, so als je seinen dort ich habe. Und als er dort seht, weiß er an seine Hänge und seine Feit. Aber als sie dann verfreit und wunderlich lebt, und seht er an, habt ihr hier was zu essen? Und sie leiden am und steckt gebrodene Fisch und Honig fair. Und er nimmt dort ein Outdoor fair an. Dann sehen er an, dit is wat ik te jou zeed, als ik nog bij jou weer. Dan dat moet alle zo eromkomen als in Moses in je zaad, en de profeten en de psalmen van mij geschreven staat. Dan moet hij aan dat verständnis op, dat zij de schrift verstonden. En hij zei toe aan, zo staat geschreven, en daarom moest Christus lijden en den derde dag van dood opstonden. En dat in zijn nomen en je alle velken boese en zindenvergeving zal gepredigd worden, en daarmee in Jeruzalem aanvangen. En je zendt het met jullie tekenis door hingerstonen. En ik wil je dat checken wat mijn vader je versproken heeft. Maar blijf in Jeruzalem, wat de kracht van boven over je komen wordt. Hij neemt aan Ruud wat Bethanië en hoofd zijn hang op en zegend aan. En während hij aan zegend, verschwung hij van aan en voer een op naar hemel. Zij aber beten am Auen und gingen mit großer Freude zurück nach Jerusalem und brachten ihre Zeit am Tempel zu und dankten und lobten Gott. Aus alles anfängt, wie das Wort all da, und das Wort wir bei Gott, und wort Gott wir, wie das Wort. Hey, wir am Anfang bei Gott, der ich am erst alles gemerkt und ohne am erst nichts gemerkt, dort gemerkt erst. Und am wir leben, und dort leben wir dort Licht für die Menschen. Das Licht schient in der Düsternis, aber die Düsternis hat das nicht verstohlen. Da kam ein Mann von Gott geschickt, der hat gehauen. Dieser kam von dort Licht, ihr Zeugnis zu geben, dass sie durch Arm alle sollen zum Glauben kommen. Hei wir nicht dort Licht. Hei wir geschickt, nur dort Licht handzuwiesen. Dort wird dort wird Haupt ihr Licht, dort für alle Menschen schient, die in diese Welt hineinkommen. Hei wir in dieser Welt, und die Welt wird euch arm gemerkt, und die Welt kann am nicht. Hei käme nur dort Sinje, aber die Sinje nehmen am nicht ab. Aber all die am abnehmen, und an seinen Nomen lebten, jef hei dort Reich, Gott seine Kinder zu werden, die nicht von Blut, auch nicht mit fleischlichem Verlangen, auch nicht mit irgendeinem Mann seinen Wellen, aber von Gott geboren sind. Und das Wort wird Mensch, und wohnt unter uns, und wie sagen sie eine Herrlichkeit? Eine Herrlichkeit, so was ein Vater sind einziger sehen, voll Not und Wahrheit. Je hauen je Zeugnis von Armen seht, dit ist die, von wem ich seht. No mi wird die kommen, die all fer mi wir, dann he wir eier aus eck. Ut seine Vollmut haben wir alle Gnot am Gnot genommen. Dann dat gesagt, wir durch Moses jeft, aber Gnot und Wahrheit kämen durch Jesus Christus. Gott hat niemals wer gesehen, aber sein einziger Sehen, der beim Vater auf der Schulter ist, hat uns alles von ihm vertraut. Dit ist Jehoan sein Geteignis, das er gave, aus den Juden, Priester und Leviten von Jerusalem schickten, um zu fragen, wer er wir. Er bekannt und verstreit dort nicht, aber bekannt dort er nicht Christus wir. Und sie fragen ihm, was dann? Bist du Elia? Hij zei, nee, ik zie niet. Bist du de profeet? En hij zei, nee. Daar zeiden zij te hem, wer bist du? Dat we deine antwoord geven kunnen die ons geschikt hebben. Wat sagst du van die zelfst? Hij zei, ik zie einem zijn stem die aan de wildnis schreeuwt, merkt een glikken waag van onze haren, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. Die daar geschikt werden, waren van de Farizeeën. En ze vroegen hem, waarom diepst du dan, wann du nicht Christus, ook nicht Elia, ook nicht de profeet bist? Jehoon zei toe aan, ik diep je met water, aber mank je steit einer, den die nicht kennen. Dort erst die, die nur mich kommen wird, die überall für mich wehe, je indem ich nicht wehrt sie, dort ich am de Show ablese. Dit passiert alle in Betabara und jant sie Jordan, wo Jehoon diepen deid. Den nächsten Tag sag Jehoon Jesus nosig ab to kommen und seid, kickt, dort erst Gott sein Laum, dort die Welt ihre Sünden wahrnimmt. Dit ist die, von dem ich seid, die nur mich kämmt, die viel hecher steht als ich. Dann he wir all do, ehe ich geboren wir. Ich kann am selbst nicht, aber ich käm doram mit Water zu deipen, dat he in Israel soll bekannt worden. Dann geef je haun dit getekenis. Ich sag den Geist so aus ne du vom Himmel heraufkommenden ab am blieben. Ich kann am nicht, aber die mir geschickt mit Water zu deipen seht, to me, ob den du den Geist sitzt heraufkommen und ab am blieben, als die mit den Heiligen Geist deipe wort. Und ich sag dort, und geef dort je Tegnis, dort dit Gott sein Sehen erst. Nächsten Tag wie Jehoon mit zwei von seinen Jünger war da do. Als er Jesus sag vorbeigone, seht he, kickt dort es Gottes Laum. Als die zwei Jünger am dort seien hierden, jingen sie mit am Mert. Jesus dreht sich und sagt, dass sie mitkämen und frug an, nur was sie sagten. Sie sagten zu ihm, Meister, da meint Lehrer, wo wohnst du? Er sagte an, kommt, kickt. Sie kämen und sagen, wo er bleibt, und bleiben den Tag über bei ihm. Dort wird Klock 4 Uhr Mittag. Und einer von den beiden, der Jehoon reden hielt und mit ihm mitging, wie Andres, Simon Peter, sein Bruder. Hij fangt dat eerste zijn eenen broeder Simon en zei te hem, wie hebben den Messias gevangen? Dat meint den Christus. En hij bracht hem naar Jezus. Als Jezus hem aankijkt, zei hij, du bist Simon, Jona zijn zoon. Du zoust Peter heten. Dat meint een steen. De nächsten dag wil Jezus naar Galilea gaan en hij fangt Philip en zei te hem, kom met mij met. Philip weer van Bethsaida, de stad waar Andres en Peter herkamen. Philip vond Nathanael en zei te hem, wie hebben den gevangen van den Moses am Jesaat ook de profeten geschreven hebben, Jezus van Nazareth, Jozef zijn zoon. En Nathanael zei te hem, kan van Nazareth ergens wat goed komen? Philip zei te hem, kom kijk. Als Jezus Nathanael komen zag, zei hij te hem, werkelijk en is Israëliet en die nus falschet is. Nathanael zei zu ihm, wo kannst du mich? Jesus zei zu ihm, eier Philipp dir raubt, aus du unter den Feigenbaum wirst, sag ich dir. Nathanael zei zu ihm, Meister, du bist der Gottessehn, du bist Israels König. Jesus zei zu ihm, du gleich will ich sehen, dass ich dir unter den Feigenbaum sag. Du sollst noch größer Ding als dort sein. Und er zei zu ihm, ik zei je de waarheid, van nu aan zal je den Himmel opzijnen en dat God zijn engel op den menschen zien erop en erop komen. Op de derde dag weer in Galilea en Cana nekaast. En Jezus zijn moeder weer ook door. En Jezus en zijn jongen werden ook tot die kaast en je lood. En als aan de wien ouder wordt, zegt Jezus zijn moeder te hem, die hebben niet meer wien. Jezus zei te haar, leve früh. Wat heb ik door met te doen? Mijne tijd is nog niet hier. Zijn moeder zei tot de deine, dood wat immer hij u zegt. Door dich bij stunden saas steinene waterkrokken, die de juden tot ihre reinigungsceremonieën brokten, en hielden jeder entweder 20 oder 30 geloon. Jezus zei tot aan, fällt de kröken fall vota, and ze goten de bad omround fall. And dann seid he to an, nu schabt wat er ut en bringt dort den Kirkenmeister, and ze deiden dort. Aus de Kirkenmeister dort vota dort nu wien wir, je schmackt haud, en ich wist wo dat herkäm, waren de deine, die dat vota schabten, ook wisten, raubt de Kirkenmeister den Brieg om en seid to am, alle Mann saat emma isch den goden wien fair, an den Billieren dann, wann die Jastis gut getrunken haben. Du aber hast den Basten bat neue holen. Dit sind erste Wunderteken, de Jesus en Kana en Galiläa, an op an Bord seine Herrlichkeit, an seine Jünger lebten an ihm. Aus dit ewe wir, jink hei, seine Mutter, seine Brüder, an seine Jünger noch Kaparna um, aber da bleiben sie nicht lang. Aus de Juden er Passa fast, dat es Ostern, Norde kem, jink hei no Jerusalem. Do am Tempel traf hei dei, de mit Ossen, Schob und Düven handelden, und auch de Geldwechsler mit ihre Schaften. Hei flocht sich ne Pitsch von Streng und juchte mit Ossen und Schob taub ut dem Tempel rüt und schad de Geldwechsler ihr Geld ut und schmeit ihre Daschen um. Und hei seht to de Düvenhändler, Nehmt dort Stoff hier weich, und merkt ut mein Vater sein Hus nicht an Handelsplatz. Dann dachten die Jünger daran, dort geschrieben steht, die Iwe um dein Hus brennt an mi. Dann sehten die Juden zu ihm, wat gäfst du uns für ein Tierchen zu bewiesen, dort du ein Recht hast, dir zu donen? Jesus sagt zu ihm, brech diesen Tempel dol, und ich werde ihn an drei Dörr weiter abbühen. Dann sehten die Juden, dort hast saße 40 Jahre gediert, diesen Tempel zu bühen, und du wirst ihn an drei Dörr abbühen? Hei aber red von seinen Lief aus dem Tempel. Und als er nachher erst vom Tod abgestorben wäre, dachte seine Jünger dort an, dass er das zu ihnen gesagt hat. Und dann glaubten sie die Schrift und dort, was Jesus gesagt hat. Und als Jesus in Jerusalem auf dem Osterfest wäre, glaubten viel an seine Nomen, als sie die Tieren sagen. Aber Jesus vertraut sich an nicht an, denn er kann alle Mann. Und er hat dort all nicht neidig, dort am irgendwer ein Geteignis von einem Mensch jäf, dann hef es gold wort an ein Mensch berne wir. Da wird ein Mann, Nicodemus, ein Pharisäer, einer aus dem Jüdchen hören rot. Die kam danach nur Jesus und sagt, Meister, wir weten, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, dann die Tekens, die du deist, kann keiner tun, weil Gott nicht mit ihm ist. Jesus sagte ihm, ich sei die de Wahrheit. Wer nicht wahrgeboren wird, kann Gott sein Recht nicht sein. Nicodemus sagt zu ihm, wo kann ein Mensch noch mal geboren werden, wenn er erst alt ist? Kann er noch mal ein Mutter lief und dann gehen und wahrgeboren werden? Jesus sagt, ich sei die Wahrheit. Wer nicht mit Worte und Geist geboren wird, kann nicht an Gottes Recht kommen. Wort vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch, und wort vom Geist geboren wird, ist Geist. Lot die dort nicht wundern, dort ich die sei, je mutter vom Nien geboren worden. De Wind bloß da, wo er will, und du kaust den Hirn, aber du kaust nicht sei, wo der herkämmt, und weißt auch nicht, wo der blifft. So ist es mit jedem, der vom Geist geboren ist. Nicodemus frug am, wo kann so was passieren? Dann seht Jesus zu am, du bist ein Lehrer an Israel und weißt dort nicht, ich sei die de Wahrheit. Wir weten, wat wir reden, und betekten, wat wir gesehen haben, aber wat wir ju sagen will, keiner leben. Wann je dort nicht leben, wann ich ju von Ding ab Erden vertal, wo wor je dann leben, wann ich ju von himmlische Ding vertal? Noch erst keinen Himmel gefahren, büter die vom Himmel heraufkäme. Dort erst die Menschen sehen, die am Himmel erst. Und so aus Moses in der Wildnis ne Schlange hoch am Pol hangt, so mat die Menschen sehen, auch hoch am Pol gehangen worden. Dat all die an am Leben, dort ewige Leben haben. Dann Gott seine Leben zu dieser Welt wie so groß, dort er seinen einzigen Sehen geeft, dat all die an am Leben nicht verloren gehen, aber dort ewige Leben haben. Dann Gott schickt seinen Sehen nicht an dieser Welt die zu rechten, aber dort die Welt dich am Kun selig worden. Wer an am lebt, wird nicht gerecht worden. Wer aber nicht lebt, ist all gerecht. Will er nicht an den einzigen Gottes sehen, seine Nomen gelebt.
1: En dat rechte oordeel is dit. Dat licht keim in de wereld te nennen, aber die Menschen houden die Diesternis leven als dat licht. Dan ihre Wolken stoomden uit de Diesternis. Dan wees ik en weise Wolken eift, haust dat licht, en kämpft ook nicht om licht, dat zijn de Wolken niet zullen voor een dag komen. Aber wer de Wahrheit deed, kämpft om licht, dat het klar te zijn is, dat zijn de Wolken in Gott gedonen zijn. Aus dit eeuwen weer kämen Jezus en zijn Jünger am Jütchenland nennen, daar bracht hij met een tiettouw en deepdok. Je houdt deepdok bij eenen, dicht bij Salem, wil door veel water weer. En de mensen ständig kämen zich deepen te loten. Dan je houdt weer nog niet en je stapt. Je houdt zijn Jünger streden zich eenmaal met de Juden, eva ihre Reinigungsverschriften. En ze kämen nu je houden en zeiden te hem, Meister, die on Jans in Jordan bij die weer, van dem du din Getirknis geefst, kijk emol, de deep door, en allemaal jeet nu aan. Je houdt ze toe aan, een mens kan nus nemen wanneer dat niet van hemel gegeeft wordt. Je zelfs geef me dat Getirknis, dat ik zee dat ik niet de Christus zie, aber dat ik ver aan je schekt zie. Aber wer de bruut haft, is de Brigum. Aber den Brigum zijn vriend steit en horcht wat de Brigum zegt en freit zich den Brigum zijn stem te hieren. Daarom is de vrijheid nu vol en ganz mine. Hij moet toenemen en ik moet opnemen. Die van boven komt, is eeuwig allem. Wer van de eerd komt, is van de eerd en reed van de eerd. Die van hemel komt, is eeuwig allem. En hij heeft zijn getekenis van dat wat hij je heert en je zijnen haft. Aber zijn getekenis neemt keiner aan. Wer dat aanneemt, bewijst daarmee dat God waarhaftig is. Dan de wem God geschikt heeft, redt God zijn wied, dan God deed zijn geest niet toemeten. Dan de vader is zijn zoon God en heeft hem alles in de hand gegeven. Wer aan den zoon geleefd, heeft dat eeuwige leven. En wer niet aan den zoon geleefd, zal dat leven niet zijn en feier. Verblijft onder God zijn oor. Als de haar eerst wist dat de Pharisäer je heert houden dat Jezus meer jinger mag en deipt als je houden, want Jezus zelfs ook niet diepen deed, over de jinger deden, verleidt hij Judea en jink waarde naar Galilea. Hij moest over de Samaria reizen. Hij kwam dan in Samaria en de stad Sychar aan, dicht bij dat stek land dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. Daar werd de Jacobs barm. Wil Jezus meid weer van zijn reis, zat hij zich bij den barm dool, dan dat weer al middag. Dan kwam de vrouw van Samaria water te halen. Jezus zei te haar, jef mij te drinken. Dan zijn de jinger weer naar stoutje gaan eten te kopen. Dan zei de vrouw van Samaria te hem, wo kämt dat du en Jud mij, de Samaritische vrouw, nou een drink water vraagt? Dan de Juden hebben met de Samariter niets te doen. Jezus antwoordde en zei te haar, wanneer du de Gottesgave kennst, en wer dit is, die tot die zegt, geef mij te drinken, dan wirst du hem gevraagd hebben, en hij wordt die leven het water gegeven hebben. De vrouw zei te hem, haar, du hast nust womit die schapen kost, en de barm is diep. Wo kriegst du dan dat leven je water her? Best du geraten als ons vader Jacob, die ons deze barm geeft, uit den hij zelfs en zijn zeens en zijn vee dronken? Jezus antwoordde en zei te haar, wer van dit water drinkt, dem wordt water darsten. Wer over dat water drinkt dat ik geef, dem wordt niemals meer darsten. Over dat water dat ik geef, wordt aan dem de emmeranende kwaal en jeft eeuwig leven. De vrouw zei te hem, haar, jeft mij dat water, dat mij niet meer darsten wordt en ik niet meer broek komen water schapen. Jezus zei te haar, go roep dienen man en kom her. De vrouw zei te hem, ik heb geen man. Jezus zei te haar, du bist recht, want du sagst, ik heb geen man. En du hast vijf mannen gehad, en den du nu hast, is niet dien man. Daar hast du de waarheid gered. De vrouw zei te hem, haar, ik zei dat du een profeet bist. Onze vaders hebben op deze borg aangebet, en de Juden zeggen, Jeruzalem is de stad waar een aanbeden zal. Jezus zei te haar, vrouw, je leeft mij. De tijd komt dat je den vader niet op deze borg ook niet aan Jeruzalem aanbeden worden. Je Samariter weten niet wat je aanbeden. Wie weten wat we aanbeden? dann dort heil kämpft von den Juden. Aber die Tit kämpft und erst nu all, dort die wort haufje Augenbeder den Vater am Geist an eine Wahrheit Augenbeder worden. Dann so eine Augenbeder siegt die Vater. Gott erst Geist und die am Augenbeden morten am am Geist an eine Wahrheit Augenbeden. Die früh seht am, ich weiß, dort die Messias kämpft, die der Christus heit. Wenn die kommen wort, die wort uns alles deutlich machen. Jesus sagt zu ihr, ich, die mit dir red, sie, die Messias. Und darüber kamen sie in die Jünger, und die wunderte sich, dass he mit einer Frau red, aber keiner sagt, was siehst du, oder worum redst du mit ihr? Die Frau lädt ihre Worte kurz stonen, und ging in der Stadt hinein und sagt zu den Menschen, kommt, und seid ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kann das der Christus sein? Da gingen sie durch die Stadt rüt und kamen nur Jesus. Und twasche sehen die Jünger zu ihm, Meister, at doch. He aber seht zu ihm, ich hab wat zu eten, wo je nüscht von weiten. Da sehen die Jünger einer zum anderen, haft am irgendwer wat zu eten gebracht? Jesus seht zu ihm, mein Eten erst dort, dort ich dem sehen wollen do, dem mir geschickt haft, und sein Wort verrechten do. Sah je nicht, dort sind noch 4 Monat, wat die Eis kämmt, aber ich sah je, merkte mal die Augen open, kick nur die Arend, die erst rieb und reit zum Arenden. Und wer die anbringt, kriegt Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, so dass die da seid und die da Arend, sich taub freien können. Dann hier erst der Spruch war, einer seid und der andere Arend. Ich schickt je dort zu Arenden, wofür je nicht die Arbeit hauden, andere haben die Arbeit gedonen, und je sind an ihre Arbeit hineingekommen. Und viel Samariter an der Stadt gelebten an Arm, weil die früh zu anseht, hei haft mir alles gesagt, was ich gedonen hab. Und aus die Samariter dann nur am kämen, prachere sie am, dat hei bian bliebe soll, und hei bleif dort 2 Dörr. Und aus hei zu an red, gelebten noch viel mehr an Arm. Da seht sie zu der früh, nu gelebe nicht mehr bloß wie in dort, wat du uns seht. Wir haben nu selbst gehiert. Und wie weiten dort, dort wirklich Christus die Welt erheilt und erst. Am 2. Jahr verlegt Jesus da und ging nach Galiläa. Dann Jesus seht selbst dort ein Prophet nicht in sein eigen Land, sehe geirrt ward. Und als er nach Galiläa kam, nehmen die Galiläa am ab. Denn sie werden auch in Jerusalem auf dem Fast gewasst und haute gesehen, was er da alles gedonen hat. Jesus kam dann weiter nach Kana in Galiläa, wo er das Wort zu Wien gemerkt hat. Und da wie ein Regierungsbeamter von Kapernaum, der einen Kranken sehen hat. Als der hier, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen wie, ging der Hahn und prachert arm zu kommen und seinen Sehen zu heilen. Dann er sieht, der wird todeskrank. Dann sieht Jesus zu arm, wenn die Menschen nicht Tierkens und Wunder sehen, will die immer nicht leben. Der Regierungsbeamte sagte am Haar, komm, ehe mein Kind stirbt. Jesus sagte am, Gott trägt dein Sehen wort Leben. Die Menschen lebt, was Jesus sieht, und mögt sich auf dem Weich. Und als er auf dem Trägweich wieder, kam am, sein Diener entgegen und sagte zu am, dein Sehen lebt. Dann frug er an, am Wohnetid, dort man am wir beter geworden. Und sie sagten, gestern, klock 1 Uhr mittag, verleiht am dort Feiber. Dann sagte der Vater, da dort krank die Zeit gewasst, wie aus Jesus zu ihm gesagt hat, dein Sehen lebt. Und er selbst, auch seine ganze Familie, kamen zum Glauben. Das wird nun der 2. Zeichen, dort Jesus steht, aus er von Judäa nach Galiläa gekommen wäre. Aus das eben wir hauten die Juden ein Fast, und Jesus ging auch nach Jerusalem. Nu erst do in Jerusalem dich beim Schopspurt in Worte dort in Aramäisch Bethesda genannt wort, am dort Worte sind 5 gedagte Fährleben. Hier lagen ein Schaufkranke, Blinge, Lome und gelähmte Menschen, die donne lüden, dort das Worte sich bewegen soll. Dann ein Engel kam zu einer gewissen Zeit darauf und bewegte das Worte, und wer dann dort erste an Entstieg, wann sich das Worte bewegt, wird dann gesund von wat immer seine Krankheit wir. Nu wie do ein Mann, der do all 38 Jahre krank gelegen hat. Als Jesus dem do liegen sah, und merkt, dass der all so lang gelegen hat,
0: Früch hei am auf hei wohl gesund worden. De kranke Mann sehte am Haar, ich hab keinen Mensch, der mich in dat Wort annen, halb,

0: Und wat je mi sagen hieren, erst nicht mein Wort, aber den Vordersehen, der mir geschickt haft. Dit hab ich zu you gered, will ich noch bei you via. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den die Vorder in meinen Namen schicken wird, der wird you alles lehren und an alles denken helfen, wat ich zu you gesagt hab. Den Frieden lot ich you, meinen Frieden gebe ich you. Ich gebe you nicht so, als die Welt jaft. Lot you nicht das Hort beanruhen und färch you nicht. Je haben mi sagen hiet, dat ich weich go, auch dat ich war der Trick nur you komme war. Wann je mi gut sind, würd je you dort zu freien, dat ich nun vorder go, dann die vorder erst geraten aus ich. Ich hab je dort nu gesagt, ehe dort passiert, dat je dann je leben worden, wann dort passiert. Ich will mit you nu nicht viel länger reden, dann des Weltharscher kämmt. Even mij heeft hij geen kracht, maar de wereld moet weten dat ik den vader leef heb en dat ik daarom alles doe wat hij mij bevolen heeft.
1: Kapitel 15.
0: Wel we weer gaan. Ik zie de rechte wijnstok en mijn vader is de wijngaardner. En alle ranken aan mij die ik vrucht dragen, snijdt hij af. Maar alle ranken die de vrucht dragen, reinigt hij dat hij meer vrucht brengen kan. Je bent al dat ik dat woord gereinigd dat ik te jou gereed heb. Blijft aan mij... En ik wou en jou blijven. Zo als een rank niet vrucht brengen kan, want die niet aan wijnstok blijft, zo kan je ook niet vrucht brengen, want je niet aan mij blijven. Ik zie de wijnstok en je zendt de ranken. Wie aan mij blijft, en ik en arm, die brengt veel vrucht. Maar ohne mij kan je nu staunen. Wie niet aan mij blijft, die wordt zo als een rank weggeschmeten en verdreigd, en dan gesammeld en een vier geschmeten en verbrand. Wann je an mi blieven, an mine wird an you blieven, dann frucht no wat immer je wenschen, en je wort dort gegeeft worden. Mien vader wort dort er geëerd, wann je veel frucht brengen, an mine jinger worden. Zo als Gott zine leef to mi wie ook mine leef to you, blieft an mine leef. Wann je mine geboten holen, wo je an mine leef blieven, je rood zo als ik mien vader zine geboten geholen hab, en an zine leef blieven. Ik heb je dit daarop gezegd dat mijn vrijheid en je blijven mocht en dat je vrijheid volkomen wordt. Dit is mijn gebod, dat je leven aan je ander zo is als mijn leven te je weer. Keiner heeft een geratere leven als dit, dat een zijn leven van zijn vriend heeft. Je bent mijn vriend, waar je doet wat ik je beveel. Ik naam je niet meer deiner, dan een deiner weet niet wat zijn haar deed. Ik heb je vriend genaamd, wil ik je alles gezegd hebben wat ik van mijn vader gehoord heb. Je hebben mij niet gewählt, maar ik heb je gewählt en aangesteld te gonen en vrucht te dragen, die daar blijven wordt. Dan wordt de vader je geven aan wat immer je aan mijn nomen beden. Wat ik je beveel is dit. Ziet einer den anderen goed. Wanneer de welt je huizen deed, dan denkt eraan dat ze mij eerst gehuisd heeft. Wann je nog van deze welt wieren, wordt de welt dort eer je leef haben. Nu zeg je aber nicht van deze welt, wil ik je door een ruit gewählt heb, en daarom haust de welt je. Denk daaraan wat ik je gezegd heb, en knacht es nicht rate aus zijn haar. Wann ze mij nooit gestonen haben, worden ze je ook nooit stonen. En wann ze mijn woord geholen haben, worden ze je ook holen. Dit worden ze je alle aan mijn nomen zien het halven aandonen, wil ze den niet kennen die mij geschikt heeft. Wanneer ik niet gekomen weer en aan dat gezegd houd, dan houden ze geen zin. Nu bekennen ze niet vergeven er zin te entschuldigen. Wer mij haust, haust op mijn vader. Wanneer ik onje aan niet de werken gedonen houd, die geen andere gedonen heeft, dan houden ze geen zin. Nu behouden ze de Je zijnen en hausen doch beid, mij ook mijn vader. Aber dat het zo rumkomt als de spruch en er je zaad zegt, ze hausen mij ohne oorzaak. Wanneer de Tröster komen wordt, den ik u van vader schicken word, de waarheidsgeist, die van vader uitgeit, die wordt van mij je tekenis geven. En wil je van Anfang aan bij mij gewaars zijn, moet je ook hun je tekenis geven. Ik heb je dit alle gezegd, dat je niet van geloven erzellen. Ze worden je aan bouwen doen, en er wordt een tijd komen dat ze menen ze doen God en deens wat ze je doodmerken. En dat worden ze doen, wie ze weder mijn vader nog mij kennen. Maar ik heb je dit gezegd, dat wanneer

greip hij om schweet en wil zich doodmerken. Dan hij dacht de faust genomen worden alle uitgereten zijn. Paul oberschreeg uit vallem hals. Doe die keinen schoden aan. Dat wie zijn alle hier. Dan leidt hij zich een licht brengen aan de randen en val Paul en Silas zetterend uit angst voor een feit. Hij bracht aan Ruud en zei, lieve haren, wat moet ik doen en dat ik zelig voor? Zij zeiden te hem, je leeft aan den haren Jezus Christus, dat was du en die familie zelig. Dan predigden zij den haren zijn woord te hem, ook al de zinje en zijn huis. En kraak dan de nacht was hij aan de striemen af, en voert door leidt hij en zijn familie zich diepen. En hij neemt aan bij zich hem huizen en zat aan eten ver. En hij vrijt zich dat hij met zijn ganse familie weer te geloven aan God gekomen. En als het eerst dag weer, schekten de vredensrechter Stoutsdener den wachter te zijn, dat hij de mannen zal gonen loten. Dan zei de gevangeniswachter te Paul, de vredensrechter heeft woord geschekt, dat du en Silas vrije loten zijn. God en vreden. Paul bezeten aan, zij hebben ons onschuldige Rijmer effentlich verheift en ingestopt, en rekenen ons nu om geheimen los te worden? Op keinen weg. Nu loot aan zelfs komen en ons hier eruit leiden. En de Stoutsteiner zee den vredensrechter dat, en als zij heerden dat Paul en Silas Rijmer waren, wat aan angst. Dan kwamen zij in Pragen aan eruit te komen, en bouwden aan er Stout te verloten. Dan gingen zij uit hem gevangenis eruit en gingen bij Lydia hem huizen aan. En als zij de breider je zijnen en motorjes wilden houden, verleten zij. Als zij op ihre reis der Amphipolis en Apollonia waren, kwamen zij naar Thessalonich, door wie een Judenschool. En zo als Paul dat gewaand weer ging hij bij aan en reed met aan drie Sabbaten uit de schrift. Hij leed aan de schrift uit en merk aan dat kloor dat Jezus lieden en van dood opstonden moest. En hij zei dan dat des Jezus, den hij aan predigt, de Christus via. En waar je van aan geleefden, en je zaalde zich te Paulen en Silas. En zo ook een grote schoof Gottesverche Griechen en veel van de vernemste vroegers. Ober de stierkopje Juden werden aufjenstig en holde zich een ramdriefschut gezindel taub en brachten de stout hem oproer en sammelde zich voor Jasons in huis en verzochten aan een ruut te kriegen. En voor hem volk te brengen. Aber als ze die niet vongen, slaapte ze Jason en nog welke andere breider voor de staatsverstonen en schreeuwen, deze die over de ganse welt trubbel gemerkt hebben, zijn ook nog ons gekomen, en Jason heeft die bij zich opgenomen. Deze handelen alle tegen den keizer, zijn gezaad, en zeien, door is een andere koning, den ze Jezus nannen. Als dat volk en de staatsverstonen dat heerden, jevert on je aan een grote tergen aanda. En als Jason eerst voor aan goed gezegd houdt, leidde ze aan waar gonen. Dan schekten de breider Paulen en Silas dan voert de nacht naar Berea. Als ze door haan kwamen, gingen ze in de judescholen aan. De mensen door weer een aanstendje als die in Thessalonich, die nemen dat woord gans wellig op en forsten alle dag in de schrift om te zijnen of dat zo weer als ze zeden. En daar kwamen veel Juden te geloven, en zo ook veel vernehme Griechische vroegers en mannen. Als de Juden in Thessalonich hielden dat Paul dat Godeswoord ook in Berea predigt, kwamen ze ook doorgaan dat volk op te regen. De breider schekten Paul en dan voert weg met Almeer te gonen, aber Silas en Timotheus bleven in Berea. De mannen die met Paul en Toop gingen brachten aan bod Athene, en gingen dan terug Silas en Timotheus te zijn, dat ze zo schwind als mogelijk ook aankomen zullen. Während Paul en Athene nu aanluurt, reed zijn geest zich aan hem op als hij zag waar de stout vol aufjetter weer, en reed dan in ihre scholen to de Juden en de Gottesverche Griechen en ook to allem die hij alle dag op een marktplaats traf. Dan merken zich ook een van die epicurische en stoïkse filosofen even her met aan te strijden. Eindje zeiden ook, wat wel des blauwe moots ons zeien. Eindje zeiden, dat zit zoals wanneer hij ons nieuwe jetter ver te stalen heeft. Dat zeiden ze, wil hij aan dat evangelium van Jezus predigt,